Katrina Bush tot Casanova, want soms kunnen we niks. Wanneer voor ene komt, was iedereen weer op in. Ik hoop aan mij zijn dat als je, nu ben ik dus niet.